0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt betaald. Dat juist in de tijd dat omroepen juist moeten bezuinigen. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloid en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht. Radio voor dromers en denkers.

0: Trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt betaald. Dat juist in de tijd dat omroepen juist moeten bezuinigen. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonsten. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is Radio Emmeloord. Uit de veren met Freer de Vries.
1: En ook die zegt goedemorgen. 5,5 minuten over de klok van 7 uur. Een nieuwe aflevering van Uit de Veren. Op vrijdag 9 oktober 2026. En dit is de 35e aflevering alweer. Nog steeds van de eerste jaargang natuurlijk. Maar... we begonnen met The Animals. We gotta get out of this place. Zo, weer een paar uurtjes lekkere vroege muziek hier op Radio Emmeloord. Van 1965 gaan we naar 1984 met The Cars. Van het album Heartbeat City. De jaren 80 muziek dus. Hier is Drive.

0: De cars en natuurlijk drive. En ja, dat doe je met een car altijd natuurlijk hier.
1: Dit is Radio Emmeloord op middengolf 747 AM.
0: En daar is het 10 minuten over de klok van 7 uur geworden. Tenminste, op onze klok. Ik weet niet hoe Demis Roussos daarover denkt. Maar die heeft volgens mij een andere klok. Die schenkt iets heel anders. Hier is Aphrodite's Child. It's

0: Demis Roussos en Van Jealous Papatanagio. Zij vormden samen met nog iemand, en dat weet ik niet precies, Aphrodite Child. En je hoorde It's 5 o'clock.
1: Yester play.
0: En hier is Ricky Nelson. Hello, Mary Lou.

Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid. AM747.

Electric Light Orchestra. En je hoorde Can't Get It Out of My Head uit 1975. En daarvoor uit 1962 hoorde je Ricky Nelson. En hij zong over Hello, Mary Lou. Even schreeuwen. Hier zijn Adam and the Ants. Prince Charming.

AM. En Prince Charming. Heb me laten vertellen dat het live niet zoveel voorstelde. Want Adam Bonham wel valt zingen. Ik weet niet of het waar is. Ik heb nog nooit een concert van hun meegemaakt. Zo, de volgende. Dat is er eentje. Dat is een historische plaat. Dat is de allereerste alarmschijf van Radio Veronica. In 1969 begon Rob Oud in zijn programma na de top 40 de hittips een beetje in volgorde te zetten. En zo ontstond de tipparade. En nummer 1 werd de alarmschijf. En de eerste was in 1969 Fleetwood Mac en Oh Well Part 1.

0: Farewell, part 1. En gaat nog heel lang door, want er kan ook nog een part 2 achteraan. Maar die draaien we hier niet vandaag. Oh well, part 1 hoorde je dus. De eerste alarmschijf van Radio Veronica in 1969. En dat was een die van Fleetwood Mac. Toen ze nog lekkere bluesrock maakten.
1: Onbekend,
0: hier.
1: Maar niet onbemind.
0: Daar zijn we nu aan toe, want het is bijna 7:30. En we hebben er eentje gevonden. Eentje van Amsterdam. Dit is Lucy.

0: Amsterdam. Lucy, Lucy. Een band die ook heel veel jingles voor Radio Veronica vroeger heeft ingezongen. Dat weet ik wel. En dit was dus Lucy, Lucy uit 1970.
1: Radio Emmeloord.
0: En hier zijn de Cranberries.

Ode to My Family. En je hoorde de prachtige stem van Dolores O'Riordan. Zangeres van de Cranberries. Dit kwam in 1995. Prachtig mooie muziek hier op Radio Emmeloord. Wonderful Radio Emmeloord. We hebben er nog heel veel.

0: Hey Jude, de Beatles, ja hoor. En dat laatste stukje kunnen ze heel lang volhouden. Ja. Je hoorde er eentje uit 1900 en dan moet ik even heel goed kijken op mijn papiertje, 1968, voordat ik het verkeerd zeg natuurlijk.
1: Deze
0: vroeg. Dit is Jasperina de Jong uit 1974. En het heet Dabbe Dabbe Dabbe Dabbe.
2: Gaan we met vakantie? Ja, maar waar naartoe dan nou? Misschien naar Griekenland.

0: Zangeres, actrice en cabaretière Jasperine de Jong hoorde je in Dobbe Dobbe Dobbe uit 1974. En toen was het...
1: Bij de volgende toon is het 7 uur 47 minuten precies.
0: Zo, en dan draaien we The War on Drugs. And Who's That?

0: Ik vind dit toch zo mooi. Hè? The War on Drugs. Ik ben niet de enige, want hij staat nummer 1 in de verrukkelijke 15. Stond hij afgelopen zondag. Dus je weet het niet waar hij komende zondag staat. Maar hij is zo mooi. Who's that? The War on Drugs.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
2: Good morning!
0: En dit is Chicago. Hey, ik ben een beetje terug in de tijd. Naar 1970. Om 7,5 minuut voor de klok van 8 uur. Dit is 25, 4, 6, 2, 4.

25 or 64. Chicago uit 1970. Dat is de ene laatste voor dit uur. Zometeen zijn we terug na het nieuws en weer van 8 uur. Zo, dan hoor je hem toch even helemaal. Dat is toch wel leuk, die lekkere toeters erachteraan. Deze neemt je mee naar het nieuws en weer. Arthur Armand, ben ik tenminste.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: kijk uit, je bent het niet gewend om te vreten van de...
1: Het is 8:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: En nou maar te vieren!
4: Lach non-stop.

0: is Radio Emmeloord.
1: Freek de Vries.
2: En nou maar te vieren.
3: Zo, goedemorgen, deel 2. We beginnen met Hey Tonight van Ray T. Jones. En je denkt, dat lijkt wel op John Fogerty. Het is gewoon René Inemee, hoor. De zanger van de Walkers van vroeger. En hij maakte er een hele mooie medley van. En je hoorde I Can't Tell You Why van de Eagles uit 1979 van het album The Long Run. En allebei haalden ze de top 40 niet. Zelf Ray T. Jones heeft volgens mij niet eens in de tipperaden gestaan. Dus helemaal een beetje triest. Maar ja, klonk wel allemaal leuk natuurlijk. Dan kwam het 1982 trouwens. Dit komt uit 1969. Dit is Eamon Corner. And if paradise is heaven's night...

0: 16 minuten overdracht en je hoorde Amen Corner en If Paradise Is Half As Nice.
1: Leuk dat je luistert.
0: En dit is Disturbed.

Blanca, 1957 alweer. Dit was Diana, een jaar ouder dan ik ben. Ja hoor. Dit is toch van iets latere datum. Dit komt van het album Layla and Other Assorted Love Songs. Het zijn Derek and the Dominoes, Eric Clapton en zijn vrienden. En, maak er heel wat moois van.

0: Derek en de Domino's hoorde je. En Leila. Derek was Eric Clapton. En natuurlijk speelde hij samen mee met Jim Gordon, Carl Radle, Bobby Whitlock en Duane Allman. Die vlak na het opnemen van dit album verongelukte met de motor. Dat is ook een trieste zaak. En ook Jim Gordon eindigt niet zo heel fraai. Want die werd schizofreen. En heeft zijn moeder vermoord en zit nu nog steeds in de gevangenis.
1: Uit de kofferbak.
0: Daar zijn we nu naartoe, de kofferbak. En we hebben er eentje van Leonard Cohen gevonden. En dat is het nummer Halleluja. MUZIEK

0: Bon Jovi en Hallelujah Unplugged.
1: Mr. John Bon Jovi.
0: Voor MTV volgens mij was dat een optreden. Ik zou Jeff Buckley draaien, maar die kon ik zo snel niet vinden op de harde schijf. Dus ik beloof je dat ik die volgende week gewoon ga draaien. Dan niet in de coverbak natuurlijk, want dan blijven we met Leonard Cohen bezig. Hij heeft er meer geschreven die gecoverd zijn, dus je hoort hem vast nog wel een keer langskomen. Hier op Radio Emmeloords.
2: Countdown. 7, 4, 7.
3: Dit is Radio Emmeloord op 1470 AM, DAB+, en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: En we horen Ricky Jones aan het begin van dit uur. Nou, dit

0: Na het uiteenvallen van Creedence Clearwater Revival begon John Fogerty een eenmansorkest. Het noemde hij de Blue Ridge Rangers. En je hoorde natuurlijk Jambalaya on the Bayou. Een oude country hit die hij even opnam toen. 1973 was dat. We zijn toen aan...
1: Time for gospel rock.
0: Inderdaad, hier is White Heart en Dr. Jekyll en Mr. Christian.

0: christelijke formatie White Heart. Je hoorde Dr. Jekyll, Mr. Christian uit 1986.
1: De grootste hits van toen. Dit is AM747.
0: En dit is 1975. Gloria Gaynor. Reach Out, I'll Be There. Hier is niet van haarzelf, maar ook een cover. We blijven bezig vandaag.

I'll be there, reach out, I'll be there. 1975, Gloria Gaynor hier op Radio Emmeloord. En we gaan er nog een paadje draaien. Hier is eentje van Eddie Grant. En dit heet Electric Avenue.

0: Eddie Grant en Electric Avenue. Een typische jaren 80 plaat hoorde je hier op Radio Emmeloord.
1: Dit is Radio Emmeloord op middengolf 747 AM.
0: En we draaien er nog eentje tot aan het nieuws van 9 uur. De laatste voor vandaag. Volgende week zijn we er weer terug. Bedankt voor het luisteren en veel plezier met de andere programma's van Radio Emmeloord. Ik ben er weer. Volgende week vrijdagochtend om even over 7. Tot dan. Hoi. Hier is Aerosmith.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

without you. And I'm telling you,

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het weer nog, vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Herfstkleuren, herfstgeuren. En nu is het tijd voor herfstmuziek. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom bij een hele nieuwe aflevering van de muziek van toen. De Gouden Oude Show met de mooiste plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Gouden Oude Show. De herkenbare muziekjes van toen allemaal vanuit studio nummertje 2, ondergetekende Jan de Graaf. En waar begonnen we nou mee? Ach, dat is al een hele mooie oude hit van Demis Roussos met Forever and Ever. Ik heb er weer zin in, 2 uurtjes lang. Lekkere muziek die we allemaal kunnen herkennen. We gaan snel beginnen in het programma. Hoe sneller we beginnen, hoe meer platen we kunnen draaien. Dat is meestal het motto van de Gouden Oude Show. Kriskras door elkaar heen. We hebben daar geen speciale volgorde in. Nee, dat doen we gewoon zo.

luisteren naar een eerlijke plaat of niet, soms met Why Do Fools Fall in Love. Dat was er een keer van, nou, dametje Diane Ross. Over amazing platen gesproken, herkenbare muziek van toen, zoals deze. Hier is Neil Diamond. Terwijl ik een lekker bakje koffie binnen zie komen in de studio, doen wij Stargazer.

dat zijn de mensen in die gele pakjes, in die groene pakjes, in die blauwe pakjes. Dan moet je maar eens gaan kijken naar zo'n clipje. De gezelligheid spat er vanaf met Show Waddy Waddy met I Wonder Why. Kennen we deze nog uit de jaren 60? Het was toen tijd ook de herkennistune van het programma van Radio Veronica. Kletskop, hier is Andy Williams. The boys

Zijn ze mooi of niet? Soms The Music to What Girls Buy. Dat was er een keer van inderdaad herkenbaar Andy Williams. Dit is mooi, dit is mooi. Dit is stemmig, dit is stemmig. Hier is Slick.

eventjes de lange uitvoering. Maar wat een goede plaat of niet soms met Gloria Gaynor. Met haar Never Can Say Goodbye hier in die gouden oude show. Met de mooiste hits van toen uit die jaren 60, 70, 80. We gaan op de Spaanse tour. Jazeker, op de Spaanse tour met ABBA, met de Hasta Mañana.

verstaan er geen klap van. Maar dat doen we wel met de Engelse uitvoering. Die verstaan we wel. Daar staat Mariana van ABBA. Het eerste gedeelte van die gouden oude show. Oh, dit is ook zo'n lekkere plaat. En die zingen we allemaal mee, hè? Of niet? Dus met Marianne Rosenberg.

0: hebben wij er iedereen op betrapt of niet om zo'n meet te zingen? Ja, ik zie het al, hè. Iedereen is schuldig eraan. Nou, dat geeft niet, hè. Dat geeft niet. Er staat geen straf op, hoor. Nee. Je mag gewoon meezingen met het programma met Marianne Rosenberg. En die lekkere gouden oude hit van toen de tijd met Ich bin wie du.
1: Johan de Graaf.
2: Goud.

0: Dat was toen de tijd een hitmaker op radio. Mi Amigo Internationaal vanaf het zendschip de Magdalena op de 272. Met de groetjes aan Wim de Groot. Hè. Die zat toen de tijd aan boord van het schip. De groetjes aan Wim. En ach, hij kent deze plaat uit duizenden. The Diamonds are the Girl's Best Friend.
1: Had

de dames uit Girls Best Friend. Beatrice Reading, Redding mag ook. Ja, dat moeten we nog eventjes navragen aan Wim wat precies de uitspraak is van deze plaat. Maar het was een oude Radio Mi Amigos hitmaker. Dit is ook zo mooi, deze van The Beach Boys met Breakaway.

Ik vind hem mooi, ik vind hem prachtig, deze. Dat is een mooie van de Beach Boys met Breakaway. Die is ook mooi, deze. Is ook mooi, hè? Het lijkt wel een soort muziek terwijl u werkt met Hans Mond. Weet u dat nog? Op Veronica tussen 9 en 10?

de sorry student. Ja, zo mooi van de heren van de Hollies. Eens even kijken op onze studioklok. Ach, ik zie dat we nog tijd genoeg hebben om nog hele leuke plaatjes te draaien zoals deze. Hier is Tom Jones met Love Me Tonight.

0: Jouw muzikale herinneringen
1: hoor je hier.
0: Hoor je hier.
1: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything.

Wordt een heerlijke plaat of niets soms van Sammy Davis Jr. De kleine junior. Bekend van Barretta, van die tv-serie met Barretta Sim. Dit was die andere grote hit van hem. De Candyman muziek, heerlijke muziek, de herkenbare muziek. Hier in het programma zoals deze. Dit is ook zo'n mooie van Charlie Ritz met Behind Closed Doors.

de show, zo tegen het einde van het eerste gedeelte. Met Behind Closed Doors. Dit is ook zo mooi, deze. Grote hits hebben deze mensen gemaakt in de jaren 70. De Cats met Be My Day.

als je het nou het over tijdloos muziek aan te hebben ben, goed Nederlands praten de graaf, dan is dit toch wel een hele mooie, moet ik zeggen, van de Cats. We draaien van de singeltjes. De vinyl aan de linker draaitafel was dit. Be My Day, dit is de laatste. In het eerste gedeelte van de show met The Summer Nights.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning. En de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. In de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show met Far Far Away van de formatie Sleet. Ja, u weet wel van die kerstplaat heet en die kerstplaat, ja. Een gigantische kerstplaat van Sleet. Maar dit is ook toch mooi, of niet? Soms met Far Far Away. Als ik dan zeg de Una Paloma Blanca, de Little Greenback, de Morning Sky, dan weet je het al, hè? En de Wild World. Hier is de George Baker Selection.

Nelleke, de zangeres, de Joris Baker Selection. Inderdaad. Met Fly Away Little Paraguay. Dit is ook zo goed, hè? Het Electric Light Orchestra met Olivia Newton-John.

dat blijft toch mooi en dat blijft toch prachtig. En ik draai hem graag in de show met de Xanadu met Olivia Newton-John. Dit is ook mooi, dit. Ja, 1977.

Wat een heerlijke plaat, helemaal uitgedraaid in de show met Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Hè? Tijd voor een rustig nummertje. Mag ook wel eens een keertje best, hè? De Gypsy Girl van Ferrari.

0: de Gypsy Girl. Een leuke plaat of niet soms van de formatie Ferrari.
1: Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Weet je inderdaad de tijd nog van toen? The Year of the Decision. Minister Harry van Doorn, weten we dat nog? The three

carrière of de decision, ja, dat ging niet zo goed voor Veronica, Noordzee en Atlantis. En nee, 31 augustus was het over, uit en sluiten met de zenders. Ja, gelukkig hebben we alle opnames nog, dus we kunnen er nog steeds van blijven genieten. En ook met de Gouden Oude Show met Linda Ronstedt.

Maar hoofd tot de botel, stapeltjes verliefd. En dan kan je niet meer eten, hè? Dan heb je vlindertjes in je buik en dan weet je het niet meer. Nee, roosje, roosje, roosje. De gouden oude show met die heerlijke muziek, de herkenbare muziek. Oh, deze is mooi, Nick.

heerlijke plaat met niks aan de hand. Muziek van Nick Berendi. Saxofoontje erbij. En is het 1-1, 1-1. Kunnen we ook van Jackpot. Ook zo'n muziekje met niks aan de hand. Kunnen we ook wel eens een keertje draaien. Maar eerst eventjes deze van Nick McKenzie. Hier is Lindsay de Pol.

bijvoorbeeld de mooie plaat van Lindsay De Pol, hè, van Sugar Me. Dit was een andere hit van haar met Won't Somebody Dance With Me. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal hier in het programma. Kent iedereen deze? Iedereen zingt er mee met Rob de Nijs, met Dag Zuster Ursula.

Amerika. Dat is in één keer fietsen of niet, soms met Rob de Nijs in de show. Heerlijk. De herkenbare muziek. En straks doen we een lekkere knalplaat uit de jaren 60. Ik heb nog geen idee welke, maar ik ga er even snel eentje opzoeken. Maar hier is Neil Diamond. MUZIEK

Ik vind hem mooi, ik vind hem prachtig. Die van Neil Diamond met The Forever in Blue Jeans. Muziek uit de jaren 60, beloofd, hè? Ja, als je belooft, moet je het ook doen, hè? Belofte maakt schuld, inderdaad. Hier is een geweldige plaat van de Golden Earring.

Golden Earring komt ook wel regelmatig voorbij in het programma, moet ik zeggen. Want dit is toch goed, hè? Van Dam Dikke Doem was ook zo'n goede plaat. Dong Dong Dikke Dikke Doem heet ze, of zoiets dergelijks. Maar dit was in die andere met Please, Please Go. Eens even kijken op onze klok, want die moeten wij wel in de gaten houden. Oh, nog tijd zat, 1973, de sweep.

0: Ik zit mezelf erop te betrappen dat ik hem aan het meeneurigen ben. Hè, van Mama Mama, de Harlem Songs, van Ring van de Sweepers.
1: Dat kan alleen hier.
2: Altijd sfeer en meer.
1: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
0: De Gouwe Ouwe Show, we gaan weer terug naar de jaren 60 met The Sickest I'll Never Find Another You.

I'll never find another you. Dat is een mooie opname, of niet soms? Van de Seacast. Zullen we eens een lekkere zomerse plaat draaien? Doen we gewoon een lekkere zomerse plaat. Hè? Dan zeggen we altijd Café Contorte. En dan moet ik ook even de groeten doen. Normaal doe ik dat niet, maar nu doe ik even de groeten speciaal aan Annelies en Emerald. Café Contorte. Ze weten wel waarom.

Toen is er veel gezegd, wat een heerlijke zomerse plaat van Julio Iglesias met Kermee. Als ik het goed uitspreek, hè? Nou, als het goed is, heb ik het goed gedaan. Hier zijn de Hummus Hummets in die gouden oude show.

grote hits hebben deze mensen gemaakt. De Magical Mystery Tour. Dat was er eentje van The Beatles. Ja, moet ik het nog aankondigen of afkondigen? Hoeft eigenlijk niet. Hè? Het is ook zo mooi, The Castles.

En voordat je de R in de pistoliteit. Ja, aan het einde van de Rauwe Hoven Show voor deze keer. We besloten met de Kousels, met The Rain, The Park en The Other Things. Dank allemaal voor het luisteren en wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York, terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pai kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte. Vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden. Het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag op deze beetje trieste vrijdagmiddag. Live vanuit Studio 19 uit Emmeloord. En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. En Johan is terug morgenochtend om 7 uur.

The Bed Shop Boys. En een hele goede middag in regenachtig Nederland voor alle luisteraars op Middengolf, DAB Plus en internet. En ook Camille Jansen, Jan van Wetelo, Peter Engelsen, Hans van der Plas en de sleutelmaker van Meijerink. Maar daardoor ben ik toch weer mijn huis binnengekomen.

0: stralen van...
1: Peter Schaap, Adem Mijn Adem. En ik heb net even lekkere boterhammen gebracht, want Annelies die is nog steeds in Spanje. Ik wens iedereen smakelijk eten.

Dr. Hook and His Medicine Show. Ja, en u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

We hebben een polderband en die heet Tranquillo. En twee daarvan, Koen en Rob, die treden morgenavond op in de Oude Sluis in Lemmer. En ik denk dat ik daar ook maar heen ga.

Kenny Rogers en Dottie West. En ja, waar ken ik dit nummer toch van? En ja, ik deed even boodschappen bij de Plus hier om de hoek. Maar ik had de sleutels op de tafel laten liggen. Dus dan stond ik in de regen en dan sta je gewoon raar te kijken. En gelukkig is Meijerink geweest en die heeft voor mij de voordeur geopend. Dankjewel.

Ja, Wie is Wie was geloof ik een programma, maar dit waren de Hoe. De Hoe uit 1966, Legal Matter. Ik vond het prachtig, ik had een hele grote poster van de Hoe aan de wand. En het was zo leuk, aan het eind sloegen ze alles in barrels.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Die Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. En daar is het wel een beetje geschikt voor op deze trieste vrijdagmiddag. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Van der Warwick. En vanuit deze studio in een regenachtig Emmeloord. Goedemiddag voor Harry Vaatjes, Kees Bakker, Aukje Zuidema, Aafke Postma en Willem Offringa.

het goede doel. Met Henk Westbroek, disjockey, zanger, politicus, kroegbaas, wat niet al. En het was natuurlijk België uit 1982.

Ja, dat was Candy Dulfer. En nu twee oude rotten uit het vak. Freddy Queen en Gerhard Bentland.

Crosby, Stills, Nes en Young. En we hebben vanavond een nieuw programma om 9 uur, het Blues Hour, het Blues Uur met Jannes Punter en Co Kwaak. En daarom is het Frits Country Corner is vanavond tussen 7 en 9, dat is country, en tussen 9 en 10 een nieuw programma Blues.

Josje Duister. Ja, ze noemde zich Joe Duister en ze zat in een grote stoel in Top Op. Weet u wel, van Ad Visser. En hier is Elton John.

En dat was het dan weer. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug zondagavond om 9 uur of maandagmiddag om 12 uur. Ik wens u een heel prettig weekend en graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: moet eerlijk zeggen, waarom geen racing car? Ik heb wel eens een hele sportieve auto gehad. Een echt ongelooflijke sportieve auto. Ik ging ophalen bij de dealer. Ik had zoiets van, ik zorg ervoor dat ik niet te snel ga rijden. Nou, vergeet het maar. Dat lukt dus gewoon niet, hè. Ik reed nou misschien nog een kilometer ver en... Ik reed toen al te snel. Ongelooflijk. No Racing Car op nummer 40, afkomstig van 37 in de negende week notering. Dat was Air Bubble.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.
0: Goedemiddag.

Julio Iglesias. Hoe zou deze plaat horen zitten? L'amour op nummer 37, afkomstig van 26 in de vierde week notering. Daarvoor hoorde je Dr. Hook, A Little Bit More. Een oud alarm schreef in de achtste week notering. Vier plaatsen verlies. Vorige week op 34, deze week op 38. En daarvoor hoorde je All Right van Longto, Ernie en de Shakers. Na 8 weken is het helemaal geshaked, hè? Oftewel, is het voorbij met Longto, Ernie en de Shakers. 6 plaatsen verlies in de top 40 van 45 jaar geleden hier op Radio Emmeloord. Op DAB+ en online, emmeloord.nl.

Elton John tezamen met Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart op nummer 36. Nou, ik denk dat het voorbij is hoor. 8 plaatsen verlies in de 10e week. Een oud alarmschijf. Ik zal eventjes tellen. 4, 6, 8, 10 alarmschijven in deze top 40. De top 40 van 2 oktober 1976. De 12e jaargang nummer 40. Oftewel de top 40 die werd uitgezonden op Miamigo.

eerste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 45 jaar geleden. Een top 40 die werd uitgezonden op Radio Mi Amigo, maar ook op Radio Veronica op vrijdag op Hilversum 3 tussen 7 en 8. Ik heb de luistercijfers gezien van Radio 3. 2% stoppen met die handel. Ik bedoel, wij hebben nog meer luisteraars volgens mij, toch? Wat zeg je, Dick? Ja, 12%. Ja hoor, droom lekker verder. Goed, we gaan verder met de top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 34, afkomstig van 28 in de zesde week notering, vinden we deze prachtige plaat van de George Baker Selection.

Oh jee, jongens, het agentschap Telecom staat voor de deur. Let hem in. Nee, doe maar niet hoor. De Wings waren dat op nummer 32 afkomstig van 23 in de vierde week notering. Oh, dat gaat toch niet echt best hoor. 9 plaatsen verlies voor The Wings, tezamen met Paul McCartney. Let hem in. Ik vind het jammer. Het is 4:30 op Radio Emmeloord, DAB+. En www.radioemmeloord.nl, de allerleukste platen. Alle platen die ik zo'n beetje draai, ja, behalve de nieuwe binnenkomers, die zijn een beetje op de terugweg. Dat is jammer hoor, want dit is wel een leuke plaat. Op 31 6 plaatsen verlies voor de Starlet Vocal Band in de vierde week notering. Is Afternoon Delight.

Wat heerlijk die geluidjes allemaal op nummer 30, Fly Like an Eagle. Drie plaatsen verliezen voor de Steve Miller Band in de derde week notering. Een nieuwe binnenkomer, de tweede nieuwe binnenkomer in deze top 40. Vier nieuwe binnenkomers. Het is Corrie Konings en ze zegt het is voorbij, jongens. Oh, ja, wat? Nou, voorlopig ga ik nog even door tot 6 uur met de top 40 van 45 jaar geleden hier op Radio Emmeloord.

hebben de vierde alarmschijf, voormalig alarmschijf, Long May You Run, vorige week op nummer 17, deze week in de vijfde week notering helaas gezakt. 11 plaatsen verlies voor de Stills en Young Band, Long May You Run. Radio Emmeloord op DAB+, de top 40 van 45 jaar geleden. Oftewel 2 oktober 1976. Als het goed is, zou er nu geluid uit moeten komen. Geen idee wat er vandaag aan de hand is. Het is zaterdag 2 oktober 2021. En de knopjes werken op de een of andere manier. Maakt niet uit. Het is Fleetwood Mac in The Re-End.

Je kent het ergens van. Ja, ik ook. Hawaii 510. You can count on me op nummer 26. Vier plaatsen winst in de tweede week notering. Dit was Sammy Davis Jr. Helemaal te voet uit.

derde nieuwe binnenkomer in deze top 40 van 45 jaar geleden. We treffen op nummer 25. Aunt Dina has blown the horn. Ze heeft blown the horn. We will rest. Prachtig, jongens. Wordt allemaal op Radio Emmeloord. Het is 8 minuten voor het tijdstip van 4 uur. We hebben nog, ik denk, 2 plaatsen te gaan. Voordat wij eventjes plaatsmaken voor nieuws en weer van 4 uur.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit. En nu de hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid. We starten meteen met de allerhoogste nieuwe binnenkomst van Wild Cherian. Voormalig alarmschijf. 10 alarmschijven in deze top 40 van 45 jaar geleden. En dit is dan alweer de vijfde, jongens. Play that funky music. Radio Emmeloord op DAB+. www.radioemmeloord.nl. Laten we hopen dat we binnenkort ook weer gewoon lekker op Middengolf mogen uitzenden. Gewoon via bijvoorbeeld Radio Nostalgia. Het Kolmerswagen zouden we leuk vinden. Op nummer 19, ODM.

0: Nederlandse top 40. Oh, wat een heerlijke plaat. Vorige week nog op nummer 12. 6 plaatsen verlies voor de Manhattan Transfers. En Kiss and Say Goodbye. Voorlopig gaan we nog geen dag zeggen hoor. Ik bedoel, het is een minuut of 12 over 4 geworden. We gaan tot 6 uur door hier op Radio Emmeloord. Met de top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden. Let's Kiss and Say Goodbye. Wacht even, de telefoon gaat. Jeetje, dat is een oude telefoon, man. Wie heeft er nog zo'n oude telefoon? Dick, jij misschien? Neem even op. Hallo.
1: Hello, darling.
0: Oh, hallo, schat.
1: I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason. Goodbye.

0: De jaren 80 zou Ben Liebrand er nog een hele mooie mix van maken. Heaven Must Be Missing an Angel uit 1976. The Ferris, vorige week nieuw binnen op nummer 29 in de tweede week notering doorgestegen naar nummer 16, oftewel met een waanzinnige superstip. En het was nog ineens een alarmschijf, jongens. Heerlijk. Tegenwoordig noemen we dat foute disco. Destijds stonden we daar gewoon op te dansen in de discotheken. En ik moet eerlijk zeggen, ik mag het wel, hoor. Ik ben zo blij dat ik deze top 40 mag draaien hier op Radio Emmeloord. Op DAB+. Gewoon lekker digitaal. En tevens via www.radioemmeloord.nl.
1: Dit is de historische top 40.

draaien ze allemaal al die mooie platen van 45 jaar geleden op Radio Emmeloord. DAB plus www.radioemmeloord.nl. You'll never find another love like mine in de derde week notering. Gestegen van 21 naar nummer 14. Dat gaat lekker, hè? Dat gaat lekker, jongens. De volgende plaat is helaas een beetje gezakt. Dit is Vicky Leandros na 7 weken lang. Nederlandse top 40 op nummer 13.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming.

Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19. En plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: hé, hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

niks te doen, maar wat een waanzinnige plaat, man. Ome Arie, Connie van de Bos op nummer 11, afkomstig van 15 in de derde week notering. Hiervoor hoort je Gerard de Vries met Teddy Beer. Vorige week nieuw binnen op nummer 20. Doorgestegen naar nummer 12. 8 plaatsen winst in de tweede week notering natuurlijk. Teddy Beer, oftewel een soort van tranentrekker. Op nummer 10 zou je moeten horen 5:05 p.m. Leo Valesco. Het singeltje is kwijt. Het is gewoon weg. Dat maken we gewoon mee hier bij Radio Emmeloord. Ik heb geen flauw idee waar die gebleven is. Hij zou hier moeten liggen, maar het is gewoon verdwenen. Dit is Now is the Time van Jimmy James op nummer 9.

Radio Emmeloord met al die platen van 45 jaar geleden. De platen die toen in de Nederlandse top 40 stonden. De Nederlandse top 40 is samengesteld door de stichting Nederlandse top 40, uitgegeven van Handel en Industrie. En erkend door de NVGD. Ofwel de Nederlandse Vereniging van Grammofoonplatenhandelaren en Detailhandelaren. 2 oktober 1976, deze top 40 werd uitgezonden op Radio Veronica, vrijdag op Hilversum 3 van 7 tot 8. En volgens mij ook gewoon nog op Radio Miamico destijds.

week nog op nummer 6, 4 plaatsen verlies voor Pussycat in de 6e week notering. Het nummer heet Smile, gewoon lekker blijven lachen hoor. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. De top 40 van 2 oktober 1976, je hoort hem hier op Radio Emmeloord, oftewel de top 40 van 45 jaar geleden. Nee, dit kwam niet van de Hoes met de

top 5 van de top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 5 stationair. In de 6e week notering. Ferrari. En wat is er met die honden? Wat is er? Oh, dat hoort erbij. Het is de Monza.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

zullen ze allemaal denken, wie zijn dit? Rosie en Anders. Rosie en Anders, vind ik ook goed. Op nummer 3 in de top 40 van 45 jaar geleden. Het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Het nummer heette My Love, zo klonk het ook. 3 plaatsen winst. En ik vind het zeer zeker terecht. Ook de volgende plaat staat al 4 weken in de top 40. Heeft 2 plaatsen winst. Dit is Johnny Wakelin. En In Sayer, de 10e alarmschijf in deze top 40.

toen net op de eerste positie van de Nederlandse top 40. ABBA en de Dancing Queen, 5 weken lang in de Nederlandse top 40. Vrienden, tot zover dan de top 40 van 45 jaar geleden. En dan denk je natuurlijk van, het is nu een minuut of 12 over 5 geworden. Gaat hij nou naar huis? Nee, ik blijf gewoon tot 6 uur. En dan draai ik gewoon de platen uit de tipparade van 45 jaar geleden. Hier op Radio Emmeloord.

6 nieuwe binnenkomers in de tipparade van 45 jaar geleden. Op nummer 30 Daddy Don't Mind van de Hollies. Op nummer 29 The Summer Nights van de Nancy Arnolds. En deze plaat kennen we nog wel in een hele andere uitvoering. Op de achtergrond hoor je nog Sailor Sail On. Niet van Piet Veerman, maar van Kees Veerman. Op nummer 27 Let's Fall In Love van Robin Sarstedt. Die draai ik niet, maar de volgende... Ja, die vind ik echt leuk. Ja, die vind ik waanzinnig. Oh, veel gedraaid destijds in de discotheken. Dit is Tina Charles. Ja, inderdaad. Hè? Ja. Ze heeft ook gezongen I Love To Love, but my baby just wants to dance. Maar dit is die andere. Dance, little lady, dance.

gasprijs gaat naar 1,38 euro per kuub. Dus misschien moet je die deur toch maar dicht doen. Een ledlampje laten branden in de hal. De deur staat altijd open en het licht brandt in de hal. Vorige week nieuw binnen op nummer 29. Doorgestegen naar nummer 25. Vier plaatsen winst voor Frank en Mirelle. Hier op Radio Emmeloord DAB+. Drie plaatsen winst voor Rod Stewart met The First Cut is the Deepest. Ik vind het een hele leuke plaat, maar ik verwacht dat hij toch wel wat hoger gaat komen. Zodat we hem zeer binnenkort nog een keertje kunnen gaan draaien op de radio. Dit is Radio Emmeloord DAB+. www.radioemmeloord.nl. Kijk eens op Facebook. Zoek ons op en laat een berichtje achter. Vinden wij hartstikke gezellig om wat te lezen en wat te zien van onze luisteraars. Mag allemaal dus facebook.com/radioemmeloord. Radio Emmeloord, dat is het. It took a long time. It's Magna Carta.

Klinkt dat leuk, hè? The Real Thing op de radio. Een hele moeilijke titel. Can't Get By Without You. The Real Thing. De tipparade van 45 jaar geleden. Vorige week kwam hij binnen op nummer 26, is doorgestegen naar nummer 18. En we horen hem hier op Radio Emmeloord, DAB+ en www.radioemmeloord.nl. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. 3 uur lang dat we teruggaan naar 2 oktober 1976. De top 40 werd uitgezonden op vrijdagavond bij Radio Veronica. En zover ik me nog kan herinneren, ook op Radio Miamico destijds nog. Radio Miamico, vanaf het zendschip de MV Miamico, verankerd daar in die Thames Estuary.

platen terugkomen in die top 40 van 45 jaar geleden. Dat je denkt van, jongen, die was ik echt helemaal vergeten. Een productie van Eddie Owens. Het nummer heette Love Me, Love Me, Love Me van Getty. Op nummer 16. Vorige week nieuw binnen op nummer 20. Oftewel 4 plaatsen winst in de top 40. De parade dus van 45 jaar geleden. Het is alweer zo'n 12 minuten voor 6 geworden. We moeten een klein beetje vaart gaan maken. Dus we slaan een aantal platen over. Ja, doen we gewoon. Geen probleem. Peter Frampton op nummer 12. En Baby, I Love Your Way.

7 minuten voor 6 geworden. Vicky Sue Robinson. Turn the Beat Around. Wat een heerlijke plaat. Vorige week stond hij nog op nummer 15. 6 plaatsen winst dus. En ook deze plaat zullen wij over 2 weken zeer zeker weer aantreffen in de top 40. Maar dan de top 40 van 45 jaar geleden. Volgende week gaan we gewoon weer 50 jaar terug in de tijd met de tipparade en de top 40 van 50 jaar geleden. Jongen, jongen, jongen, wat een toestanden allemaal. Hè. Wil je het nog moeilijker hebben aanstaande vrijdag, wordt deze uitzending ook nog een keertje herhaald. Ook nog. Bent al een klein beetje kwijt, maakt ook niet uit. Gewoon afgestemd blijven op Radio Emmeloord. 7 dagen week 24 uur per dag. De leukste en de beste programma's. En toch wel een hele hoop leuke lijsten hoor. Jongen, jongen, jongen, jongen. I love to hear percussion. We gaan eventjes iets anders draaien. Eventjes een beetje hardere plaat. Mag dat een beetje van nu? Vind je dat goed? Op nummer 2, vorige week op nummer 3. Is The Night on the Time.

duurde tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord, de top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden, 2 oktober 1976. Wil je bedanken voor het luisteren. Aanstaande vrijdag wordt dit programma herhaald en aanstaande zaterdag, gewoon over een week, gaan we dus 50 jaar terug in de tijd. Op nummer 2 hoor je Night on the Tiles van de Mutt. Die kennen misschien wel van het nummer Tiger Feet. Oh ja, mooi nummer. Ik heb nog 1 plaatje voor het tijd zijn van 6 uur. En dat is eentje van de Bay City Rollers. And I only wanna be with you. Wat blijft er graag tot de volgende keer.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

mijn show is er wel hoor. Maar niet op deze zender. Zo, goedemiddag lieve luisteraars. Hartelijk welkom in alweer een nieuwe uitzending tot 7 uur vanavond. Dank je wel aan de voorgaande collega voor het programma hier voor ons. En aan alle collega's die er sinds deze morgen al bij zijn. Ja, zijn er een heleboel als je het mij vraagt. Want we zijn dus ook te horen op dit eigenste moment op verschillende radiostations. Zowel in België als in Nederland. Meer erover vindt u terug op onze Facebookpagina. De Facebookpagina Hit Riders.

Ja, intussen heb ik hier nog een paar zaken lekker klaargezet. Het wordt een drukke show alweer, als je het mij vraagt, tussen de buien door. Ja, want het is altijd een beetje regen, een beetje zonneschijn. Het is een beetje wind. Ja, herfst, de herfstperiode. Dus geen zomerradio, niet meer nu, nee. Maar toch wel zomerse geluiden op deze vrijdag, de 9e oktober van het jaar 2026.

0: Ja, er is deze week ook terug massaal gestemd in onze poll die sinds dinsdag online stond. Waarvoor dank trouwens terug. En ik kijk even op het lijstje, ja, hoe het altijd daar eigenlijk in elkaar zat. Oh ja, ik zie het al, de Shadows, Rod Stewart en Soul Sister. Dat waren de drie laureaten waarop jullie konden stemmen. Er is ook vandaag ook weer een nieuwe hit-tip. Dat hoort u straks rond de klok van, even kijken, 17:30, ja, zal het zijn. Rond 17:45 horen we collega Bart van Leeuwen. Er is ook een jukebox-klassieker. En er is ook nog een popcorn-klassieker. En ik vermoed ook nog wel een verzoekplaat of twee. En Jacqueline, die komt ook langs met de rubriek Wat eten we vandaag? Dus er is weer genoeg te beleven vandaag tot 7 uur.
1: It's Friday!
0: Ja, het is vrijdag. We zijn vertrokken.

0: ja, die van 10cc schoten in 1973 met rubberen kogels. Rubber bullets, onder het motto...
1: De beukte!
0: Zeg dat wel. Oh, oh, oh, oh. 14 over 5, goedemiddag.
2: Esto es Drivers, transmitido por internet todos los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche con Jos Van Den Bons. Buenas noches.

0: lekkere plaat toch wel. Earthwind and Fire uit die gezellige tijd, jongens. Weet je nog wel, die goede jaren 70 en die hoorde Fantasy.
1: Hallo!

Ja, en we staan weer voor een nieuw weekend. Jongens, dat belooft het tweede weekend van oktober. Want ja, vorige week waren we er ook al, toen waren we 2 oktober. Vandaag zijn we 9 oktober, dus dat betekent dat we in het tweede weekend van de maand oktober verzeild zijn.

0: hier als ik door het studioraam kijk. Ja. Soms zie je water gieten en soms zie je de zon schijnen. Het is eigenaardig toch wel. Tussen de vlakken door, zeggen wij dan. De 12-inch versie van Silver Pozzoli. Je hoorde Around My Dream.
1: Music on Friday.
2: Shoes from us.
0: Ja, een paar dagen terug keek ik nog naar de film van Whitney Houston. En deze man is ermee getrouwd geweest.

toch wel deze Bobby Brown en My Prerogative. Zometeen de tipper van de week. En dat is deze week terug een nummer van eigen bodem, zeg maar, uit Vlaanderen. Eerst nog deze. Susan Fassbender. The Twilight Cafe.

0: Bobby Ann's Coupon, die zong in de jaren 60 over een café zonder bier. Maar Susan Fassbender, die zong in 1980 over de Twilight Café. Toch wel iets heel anders als je het mij vraagt. En nu is het tijd voor dit.
1: Jos van den Bos, hit tip.

0: klinkt toch wel echt volwassen hoor, moet je toegeven. Kijk omhoog. Het is niet hetgeen we gewend zijn van Sam Boys.
1: Je eigen stem.
0: Dan denk ik terug aan laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Dit is toch wel iets heel speciaal eigenlijk toch wel. Kijk omhoog, de nieuwe single van Sam Boys, onze tipper van de week. Het is vrijdagavond, we zijn 9 oktober 2026 en je hoort alleen de grootste hits hier.
2: How are we all doing today?
3: Playing nothing but the greatest hits.
4: Are you kidding me?
5: My radio, more music, now.
0: Wat ik straks ook vergeten te vertellen was, is dat we ook nog de plaat die er vorige week net niet haalde in de keuzeplaat van de luisteraars, die moeten we ook nog draaien, dus die komt ook nog aan bod. En dat was het nummer van, even kijken, Nancy Boyd en de Capellos. En Let's Hang On, dat is dus voor straks.

En dat kunnen we ook zeggen van deze plaat eigenlijk toch wel. Ja, dat is ook al een hele poos geleden, jongens. ...1988.

0: Ja, en zo kunnen we weer verder met die Zuiderse muziek. De drie broertjes Roomba Race. En een geweldige medley die we hoorden uit 1988 heette Roomba Race. Of nee, Roomba Mania, moeten we zeggen. Roomba Mania. De broertjes noemden Roomba Race. Ja, zo is het, ja. En weet je nog, vorige week toen we de keuzeplaat van de luisteraars draaiden... Eén plaat kwam niet aan bod. Nancy Boyd en de Capello's. Let's hang on to what we got. Pas toen...
1: De plaat die het net niet haalde.
0: Ja. Zij haalden het niet van Ronnie en de Ronnies. En ook niet van Jules Dassin. Dus Nancy Boyd en de Capello's met Let's Hang On.

0: Ja, vorige week Nancy Boyd en de Capello's.
1: De plaat die het net niet haalde.
0: Ja, inderdaad, de plaat die het net niet haalde. Want jullie stemden massaal toen op Judas, als ik me nog herinner. Kreeg die 71% van jullie stemmen. Le Tantien, weet je nog, ja, ja. Deze uit 1987 van Nancy Boyd haalde het net niet van Judas Saint en ook niet van Ronnie en de Ronnies.
1: De plaat die het net niet haalde.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Wanneer leer je het nou eindelijk eens? Je weet nou toch onderhand wel wat je aan me hebt? Na alles wat we samen hebben meegemaakt de laatste tijd, zou het goed zijn als jij me wat beter leert begrijpen, net zoals ik jou begrijp. Ik weet heus wel het verschil hoor, tussen goed en slecht, en geloof me, ik zou nooit een gelukkig gezin als het onze zomer aan de kant schuiven, dus hou op met dat gedoe als ik 's avonds weer eens wat later thuis kom. Al dat geruzie is nergens voor nodig. We gedragen ons op die momenten nog slechter dan kleine kinderen. We zijn natuurlijk ook maar mensen, dat weet ik wel. We hebben nou eenmaal onze rare gewoontes. En ik heb ze, dat geef ik toe. Maar luister, schat, jij hebt ze ook, hoor. Wat mij betreft zijn we al veel te lang bij elkaar om nu ineens een punt achter onze relatie te zetten. Dus ga nou niet bij de pakken neerzitten, maak nou geen ruzie. Want anders is het misschien beter dat we er toch mee ophouden. Wat is immers het nut van een relatie als je elkaar niet meer recht in de ogen kunt kijken? Geloof me, als je me nu nog niet goed kent, dan zul je me ook nooit echt leren kennen.

deze week de plaat en zijn verhaal. Waarvoor dank kan collega Bart van Leeren. Uit 1972 hoorde je Harold Melvin en de Blue Notes. If you don't know me by now. En we breiden er nog een vervolg aan, als het ware. Deze gezellige, sfeervolle muziek op deze vrijdagavond in onze 244ste Hitriders op.

0: Wat een geweldige plaat, wel. Het blijft een pareltje als je het mij vraagt. Deze van Christophe en Eileen.
1: Het is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de hits horen hier. Hit music and more.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: tijd zijn. Ja, we zijn verzeild in het tweede deel van deze Hits Riders op vrijdag. De 244ste uitzending, als het ware, lieve mensen.
1: Welcome to Hype Riders with Josh and Ben Boss. He knows nothing about driving, but he knows everything about the best music of the past 60 years. Unleash the beast and enjoy your evening.
0: Ja, en ik was vorige week een weekendje in Kortrijk en ik bezocht ook een kringloopwinkel. En ik was even aan het snuffelen in die bakken met die cd's. Weet je wat ik daar vond? Kijk eens aan, deze cd. Het beste van Marco Borsato, samen voor altijd de grootste hits uit zijn carrière. €2,20. Het is maar dat je het weet. De meeste dromen zijn bedrog. Tot 7 uur nog, Hitwaarders op vrijdag.

0: zo zie je maar dat je in de kringloopwinkel ook altijd nog wel eens een prachtpabeltje van een cd kan tegenkomen. En hij zat nog in de verpakking. Als het dan nog niet goed is, ja, dan weet ik het ook niet. Ik kijk het even na. De nieuwprijs zit zo rond de 27 euro. En wij betaalden 2,20 euro. Dat kan je toch niet laten liggen dan, Jacqueline. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Kijk eens aan, kijk eens aan. Jacqueline is er ook. Jacqueline, kijk even zo net op de buitentemperatuurmeter. En ik zag dat het 14 graden is, maar ik zit me hier eigenlijk een beetje kapot te zweten in de studio. Vindt u het hier ook zo warm?
1: Ja, ik zweet ook, inderdaad.
0: Ja, oh, het is echt warm. Ja, ik veronderstel dat jij ook een flinke wandeling achter de rug hebt nu.
1: Ja, grote, flinke wandeling.
0: Een goede, flinke wandeling. Voilà, kijk, dan draaiden we speciaal voor jou deze Marco Borsato. En de meeste dromen zijn bedrog. Tot 7 uur zijn we er nog met alleen de grootste hits.
2: Welkom in Hitwriters met Jos van den Bos. Gaat Jos?

Animals hadden er ook nog een hitje mee. Ik zeg een hitje. In 1964, 62 jaar terug. Maar John Lee Hooker die deed het toch wel beter met deze. Boom, boom, boom, boom. Het is 6:10. Zometeen ook de Jukebox Klassieker. Eerst nog deze geweldige dame.

zo, bij deze kreeg ik meteen een mooi compliment. I like you, Phyllis Norsen. Phyllis Nelson, matriarch. Phyllis Nelson. I like you. En ik had dat zo net verklapt, dan is het nu tijd voor onze Jukebox Klassieker. Daarvoor gaan we terug naar 1950.

0: Ja, het is nogal wat, toch wel, die muzikale. Mimi Rocking. En his band. Swing Me High uit 1950.
1: Hit Riders. Only the best music on Friday.
0: Ja, terug naar de actuele muziek. Nu, kent u deze nog? Luc de Vos en zijn groep Horky destijds met Lieve Kleine Piranha.

0: Anna Domino. Plaat dateert uit 1984.
1: De beste hits.
2: De beste hits.
1: Een hele dag lang. Jouw hitradio.
3: Dit is hitmuziek met Jos van den Bos. Hits, tips en gouden ouwe.
0: Naar die goede oude discotheekmuziek. Kent u dit nog van Jimmy Bohorn?

Lekker platig wel van Jimmy Bohorn. U kent de man ongetwijfeld van die andere grote hits. Maar dit was toch wel eens in dit eentje die ik echt graag hoor. Dan spreken we nog niet over deze. Kent u dit nog? Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drum.

0: fantastisch dat we hem vandaag nog eens kunnen draaien hier bij jouw Hit Radio. Het is even over half zeven en dat betekent, Jos, het is, ja.
1: Yeah.
0: Ja, inderdaad, de hoogste tijd voor dit. Ja, even kijken hoe het zat met jullie stemgedrag deze week. Want er is weer massaal gestemd, toch wel, in onze poll op onze Facebookpagina van Hitriders. Wat betreft de keuzeplaat van de luisteraars. Terug 3 laureaten online sinds dinsdag. En eentje daarvan was die van The Shadows, Little B uit 1962. Ik teken het even aan hier op de computer. Ik tik het beter even aan op de computer. En wat zie ik? 54% van onze luisteraars stemden op The Shadows en Little B. Ja, dan was er ook nog een tweede mogelijkheid. Daar stond Rod Stewart, als ik me niet vergis, met Hot Legs uit 1978. En ja, dames en heren, Rod Stewart is bezig aan zijn laatste concerttours. Komt volgend jaar optreden in Afwasdom in Antwerpen. Maar ik kijk even hoeveel mensen er gestemd hebben op deze Hot Legs. Even aantikken. 9% maar. Oh, dat is jammer, dat is jammer. Maar dat is dan weer goed voor Soul Sister Paul Michiels. Hij zal blij zijn als hij dit hoort. Paul, ja, en Jan, jullie scoren goed in onze poll. Soul Sister met True Before We Started uit 1990 gaat ook lopen met 35% van de stemmen. Dus dat wil zeggen dat ook Soul Sister aan bod komt om gedraaid te worden vandaag. Maar wie er zeker aan bod komt, dat zijn de Shadows, want zij zijn deze week.
2: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.

Ja, als het ware gedraaid tot aan het gaatje, jongens, de Shadows. 64 jaar terug. Uit 1962, de Shadows met Little B. En zij kregen zomaar eventjes 54% van de stemmen van onze luisteraars. Ik noem even een paar mensen op die daarop gestemd hebben. Dat deden onder andere André en Maris de Boom. Gendry Raas stemde ook op de Shadows. Deed ook Erna van Heddegem. Laura, Laurens Bos, Peter. Ook Paul van der Poorten, Brent C, Kurt Gozzi, ja, zijn vaste klant eigenlijk ook, Jacques Minner, Anneke van der Stappen en zoveel anderen. Maar dan is er ook nog die plaat van Soul Sister, die komt er ook aan en die kreeg zomaar eventjes 35% van de stemmen. Ook een heleboel mensen stemden daarop. Onder andere ook Tamara Limpens, Bernadette Bruiland, Silvio van den Noten, Johan Hendricks, Ilse van Lierde, Rita Triest en Hildemeert en nog zoveel anderen.

0: 35% van onze luisteraars stemt op deze Soul Sister. True Before We Started. Een nummer uit 1990. En zij stonden ooit in de Amerikaanse pop. Bill had er 100 beter. Ja, met The Way To Your Heart. Dat moet zo'n beetje geweest zijn. Eind jaren 80. De Amerikaanse top 100. De Billboard had 100. Zo moeten we het eigenlijk zeggen, ja.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.

0: weer een van die grote discotheekhits uit die 80s. Patrick Cowley en Sylvester en Do You Wanna Funk? Inderdaad, willen wij dat. Het is ietsje over kwart voor zeven. Wat wij willen is stilletjes aan. We krijgen een hongertje. Wij willen weten wat er vanavond op tafel komt. En daarvoor is Jacqueline Segers in de studio.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: hallo, vrijdagavond 9 oktober 2026 en in onze 244ste uitzending niemand anders dan Jacqueline Segers. Hallo Jacqueline.
1: Goedenavond Charles.
0: Goedenavond Jacqueline, hoe gaat het ermee?
1: Heel goed.
0: Heel goed, oh, dat hoor ik graag, dat hoor ik graag. Ik veronderstel dat jij voor ons ook wel het een en ander klaar aan het maken bent, want ik krijg zo ook een klein hoortje, het is bijna 7 uur. Ja, je weet het, ja, de liefde van de man gaat door de maag, zegt Lin.
1: Ja, ik ben ondertussen in de keuken bezig geweest. Ja. En ik heb voor vanavond voorzien hesperolletjes.
0: Oh.
1: Maar niet met witloof. Het is met het wit van de prei dat ik een keer hesperolletjes wil maken. En een lekker pureetje daarbij. En als dessert lekkere potterolletjes.
0: Potterolletjes. Potterolletjes. Vertel eens iets meer, potterolletjes. Wat moet ik mij daar... Ik kan het me niet onmiddellijk voorstellen. Vertel het eens.
1: Potterolletjes zijn zo van die bolletjes.
0: Ja.
1: Hey, en je kan er ofwel een beetje slagroom in doen, ofwel vanillecreme in doen. Mm. En een beetje bloemsuiker erover.
0: Ah, nu weet ik het. Ik veronderstel dat ze dat ook verkopen op de kermis.
1: Ja, ze verkopen dat ook, ja, bij de bakker.
0: Ja, ja, ja. Je hebt het meestal aan een smaltbollenkraam. Dan zie je ook af en toe die pottenrolletjes. Noem je dat
1: nee,
0: zo?
1: Nee, dat zijn poffertjes.
0: Ah, dat zijn poffertjes.
1: Ja. Jij bent mis.
0: Ja, ja, waarschijnlijk wel. Ik ben mis. Dus wat is het dat u maakt? Pottenrolletjes. Pottenrolletjes. Ja, en potten... Ah, nu weet ik het. Nu weet ik het. Met die crème erin van
1: ja,
0: binnen. Potter, ja, die balletjes. Zo, en de, je kan er ook chocolade op rond doen.
1: Ja, dat gaat ook.
0: Oh, nu weet ik het, Jacqueline. Ik ben er toch wel op zeker.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Zeg, Jacqueline, plannen voor het weekend?
1: Ja, ik ga eens met mijn zoon op- en afrijden naar de Champagne-streek.
0: Oh.
1: Bij de champagneboeren.
0: Ja?
1: Want mijn champagne is stilaan een beetje ja? aan het opraken.
0: Is de voorraad aan het slinken, Jacqueline?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Heb je zoveel al gedronken de laatste tijd?
1: Ja, en feestjes gegeven.
0: Ja, feestjes en verjaardagen gevierd en zo. Ja, ja, dan komt ervan. Ja, dan als je maar blijft flessen open doen, op de lange duur heb je niks meer, Jacqueline.
1: Nee, nee, dat is jammer, hè?
0: Dat is jammer. Zo, ik veronderstel dat je een fijn weekend tegemoet gaat dan als je in de champagne-streek gaat vertoeven. Ik zou zeggen, breng een paar flesjes mee voor ons. Dan kunnen we er ook een paar kraken in de studio volgende week. Is het afgesproken, Jacqueline?
1: Ja, ik zal er een paar mee brengen.
0: Oké, dat is goed. Tot volgende week dan.
1: Tot volgende week.
0: Doei. Doei. De groetjes, dag.
1: Doei.

0: Ja, lieve luisteraars, je gelooft het of je gelooft het niet. Ik heb de airco een klein beetje aangezet, want het begon hier echt warm te worden. Ik veronderstel dat dat al van die pottenrolletjes was. Want ik verwarde pottenrolletjes met poffertjes. Hoe stom kan je zijn, Jos? Patrick Hernandez en Born to be Alive. En we hebben nog een verzoeknummertje. We gaan een plaat draaien, heel speciaal voor André de Boom, want hij is herstellende. Ja, een beetje ziekjes geweest, maar alles komt goed, André. En we gaan voor jou deze plaat draaien.
1: Verzoekplaat.
0: Ik hoop dat je er blij mee bent, André. En ook bedankt om te stemmen in de keuzeplaats van de luisteraars. Ik hoop dat u elke week luistert, want wij draaien alleen de grootste hits.

0: geweldig Frans chanson van Mark Hamilton.
1: Tot de volgende keer hoor.
0: Ja, het is 4,5 voor 7 uur. Jongens, jongens, wat gaat die tijd hier snel. Ik wou er nog graag eigenlijk nog een uurtje of twee bij doen. Nee, ja, dat kan niet, want de collega staat hier al klaar achter mij. Voor het volgende uur, zeg maar. Ja, dat was het wat betreft deze 244ste uitzending op deze vrijdag 9 oktober 2026. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Volgende week zijn we er weer. Dan brengen we de 245ste uitzending. En we schuiven stilletjes aan op naar de 250ste. En ik doe nog eens een beroep op jullie om ons een beetje suggesties door te sturen via onze Facebookpagina. Wat had u graag gewild dat wij doen voor onze 250ste uitzending? Laat het ons gerust weten in een chatberichtje via onze Facebookpagina. Jacqueline was van de partij. Wij bedanken haar ook voor haar medewerking in de rubriek Wat eten we vandaag? En nu weten we terug weer wat poffertjes zijn en wat pottenrolletjes zijn. Wij gaan eruit met een geweldige hit die momenteel ook terug in de actuele belangstelling staat. En dan weliswaar om een reclamecampagne. Wij gaan eruit met deze van Kenny Staten, Young Hearts Run Free. Maak er graag afspraak voor volgende week. Groetjes, tot dan.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe Country Corner. Fijn dat u weer afgestemd bent op dit radiostation. En we begonnen dan ook met Dale Watson en The Apartment No. 9. Met een prachtige steelgitaar daarin. Weer 2 uur lang de Country Corner voor u op de radio. En het team heeft zich weer eventjes het zweet op het voorhoofd gewerkt. Om weer een prachtige lijst voor u samen te stellen. Alle ingrediënten hebben ze weer gevonden. Onder andere straks natuurlijk de country gospelplaat voor vandaag. De instrumentale aflosser en ook een hele mooie 3 van dit keer. In de 2e uur gaan we weer naar een letter toe. En zo zit het programmaatje weer helemaal vol. Maar mocht u mee willen doen aan dit programma, daar is een mogelijkheid voor. Eigenlijk 2 mogelijkheden. U kunt kijken op Fred's Country Corner via de Facebookpagina van ons. Even een messengerbericht sturen. Dan komt het hier bij het team terecht. Of u belt rechtstreeks, dan even via de app of de sms. Op telefoon 06-3013-1892. 06-3013-1892. Maar we gaan starten met de country gospelplaat voor vandaag. Een nummer eigenlijk van Don Williams. Maar dit keer vertolkt door Carlene Hammack en Alan Jackson. Lord, I hope this day is good.

Don Williams en Desperately. Daarvoor Emmylou Harris. En daarvoor de country gospelplaat voor vandaag. Afkomstig van Carlene Hammack en Alan Jackson. Met het nummer van deze man die u net hoorde, Lords. I hope this day is good. Eigenlijk gezongen dus door Don Williams. We gaan naar Cody Jinks. Een nieuwe man aan het front wat betreft country en westernmuziek.

waarschijnlijk kent u thuis het welbekende lied Somewhere Between. Natuurlijk van Merle Haggard. Ook gezongen natuurlijk door onze eigen Tumbleweeds. Maar deze uitvoering had ik nog niet zo vaak gehoord. Maar wel twee prachtige stemmen. Gezongen door niemand minder dan Buck Owens en Susan Ray. Somewhere.

En zo hebben we ook alweer de instrumentale aflosser gehad. Afkomstig van Lord Green en de Skillet Licking. En mochten ze afvragen hoe dit nummer heet waar ik nu overheen klets. Dat heet Panhandle Rack.

En we gaan sowieso langzamerhand toe naar de drie van. Want we gaan naar het Friese land. Oftewel Friesland. Oftewel Akrum. Naar het project van Kleinzoonlief.

die nieuwe cd afkwamen. We dachten van, nou ja, waarom niet in de drie van dit keer? De formatie Early Bird, hun laatste verschenen album. En daar drie nummers van. Country muziek uit Nederland dus. We gaan zo meteen luisteren naar het nummer Marchie He, geschreven dus ook door Maurits. I lose a tear and a big sorrow. Album afkomstig dus uit 2025. Begin dat jaar uitgebracht in Joure. Waar ondergetekende Matt Family natuurlijk weer aanwezig was. Bijzonder van genoten van...

formatie Ulebeurt. En mocht u nu zelf een artiest hebben thuis, dat u denkt van ja Fred, dat mag ook wel een keer in de drie van. Dan zou ik zeggen bel of sms of messenger, alles kan. En wij nemen het op in het programma. Vandaag dus in de drie van de formatie Ulebeurt. Hier zijn ze, afkomstig uit Akrum, Friesland.

0: Wat is de stuwgitaar toch geweldig van de man die hiermee meespeelt. Oftewel, mijn Bruinsma. We hoorden de formatie Hulebeurt vandaag dus in de drie van Big Sorrow, I Lose a Tear en Marchie Heat. Zou helemaal niet verkeerd zijn als Myne Bruinsma eens een instrumentale album zou opnemen. Nee, zou ik echt niet verkeerd vinden. We gaan naar Porter Wagoner. En hij heeft het over de cowboyhoed. Oftewel, this cowboy hat.
1: I was sitting in a coffee shop having a cup, passing time. Swapping rodeo stories with this old cowboy friend of mine. When some motorcycle riders started snickering in the back and started poking fun at my friend's hat. One old boy said, hey, Tex, where'd you park your horse? My friend just pulled his hat down low, but they couldn't be ignored. One husky dude said, maybe I'll just rip that hat right off your head. And that's when my friend turned around and said,

0: En met dit nummer nemen we afscheid van u wat betreft het eerste uur. Jambalaya, die kent het niet. Als laatste horen u de Major Dundee Band. Toen nog met de band erachter. You get too big for your boots.
1: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
2: En dan nog even het weer.
3: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
2: En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: Radio aan.

Luisteraars, welkom bij deel 2 van de Country Corner. En zoals u dat van ons gewend bent, gaan we weer een letter aan deze uitzending leggen, zetten, hoe je het ook wil noemen. We gaan naar de letter M, de M van Mieke. En we gaan er dus drie nummers van elkaar achter elkaar draaien, van één en dezelfde artiest. En die M die kan natuurlijk voorkomen in de voornaam, achternaam of misschien wel in het begin van de groep of iets dergelijks. Die M die komt in ieder geval voor.

Patrick Horner dat u ook dit tweede uur weer blijft genieten van de country muziek die tot u komt. Dit is dus voor u de Country Corner van het Emmeloord en het Hoogspolder. Met in de tweede letter de drie van en dan de letter M daarbij. We gaan zo meteen beginnen met de naam Martina, oftewel een M. Martina McBride. Daar drie nummers van deze dame. The time has come. True Blue Fool and a Woman Knows. We gaan dus naar de eerste drie toe. Afkomstig van een grote country artiest. Hier is Martina McBride.

Martina McBride als eerste hier in de show. In de tweede uur van de Country Corner. De letter M staat centraal. A woman knows, trouble fool and the times has come. En ik zag zo hier op de computer staan dat deze dame maar liefst 2,5 miljoen luisteraars per maand heeft op Spotify. Oh. Niet gering, dacht ik zo. En deze groep mag zeker niet ontbreken als je met de letter M bezig bent. We gaan naar de Mavericks. Heerlijke muziek van deze heren. En we beginnen met Dance the Night Away. Daarna nummer samen met Flago Jimenez.

Mavericks in de show met What a Crying Shame. Daarvoor het duet samen met Flaco Jiménez op niks anders dan zijn natuurlijk zijn accordeon. All You Ever Do Is Bring Me Down. En daarvoor de klassieker Dance the Night Away van de Mavericks. De letter M centraal vandaag hier in de Country Corner.

Martina Lambert, ook zij kwam vandaag voorbij. Voornaam begint met de M. We luisterden naar Virginia Bluebell. En daarvoor de Dry Town en de New String, de nieuwe country muziek uit Amerika. En er is ook een trio in Amerika die met de letter M begint. De volgende drie nummers gaat u van dit trio horen. Cheating Song, Burnout en een Drinking Problem. En dat Drinking Problem heeft u waarschijnlijk al wat vaker gehoord hier in de Country Corner. Zou zomaar eens kunnen. Maar naar wie gaan we eigenlijk? We gaan naar het trio Midland.

Het trio Midland in de show. Midland dus. Met a cheating songs, a burnout en een drinking problem. We zijn bezig met de letter M. De M van Marie. En daarom was Midland te gast hier in de Country Corner. En deze man is ook te gast vandaag. Hij heet Mac Davis en hij heeft 3 prachtige nummers gemaakt. Het middelste nummer, dat is It's Hard to Be Humble. Misschien kent u het ook wel in het Nederlands. Luister maar eens mee naar Mac Davis. Eerst Baby Don't Get Hooked on Me. Daarna It's Hard to Be Humble. En we eindigen met Texas in My Rear View Mirror. Hier is Mac Davis. Het staartje van de Country Corner voor vandaag.

Mark Davis. Met natuurlijk It's Hard to Be Humble, oftewel het is moeilijk bescheiden te blijven. Dan bedank ik u voor het luisteren, fijn dat u bij ons was. Een hele fijne avond nog. En ik hoop ook dat u volgende week weer de Country Corner weet te vinden. Ik zou zeggen, tot volgende week. Tot dan. Hoi, hoi.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Radio Noordoostpolder op DAB+. En 105.2 FM.

0: hele goede avond. Vrijdagavond zijn we vlak voor het weekend. En de Co zit naast mij in het Blues Café. Waar we op deze avond weer een fantastisch programma voor u gaan brengen. Co, het was me wel weer de week. Hè? Het was extreem. Zelfs nu dan enorm veel water. Dan hadden we een zonnetje tot bijna 28 graden. Subtropisch konden we eigenlijk een biertje drinken buiten. En nu is het alweer een beetje grauwig. En wordt het alweer voor het weekend alweer een stuk minder.
1: Ja, het gaat nog alle kanten op. Maar ja, we weten zeker, de herfst die komt eraan. Wat? Die is er al, eigenlijk. Eigenlijk wel. En ja, goed, nu is het nog eventjes wachten op de winter.
0: Ja, en je had een hele mooie muzieklijst gemaakt. Ik had hem even gecontroleerd. Dat doen we altijd samen eventjes. Het ziet er keurig uit.
1: Tuurlijk.
0: En de eerste artiest, Co, die mag je even aankondigen. Want ik pak die tweede, pak ik wel voor mijn rekening, zou ik zeggen.
1: Oh, dan moet ik eventjes de vergroting aanzetten.
0: Dat is goed hoor, geef het niet hoor. Okay. We hebben de tijd.
1: We gaan beginnen met Geneva Magnus en Delbert McClinton. En wat gaan we van ze draaien? What I Could Do. En dat komt van het album. Even kijken. Hey, nee, dat komt van een verzamelaar. Volgens mij heb ik dit gehaald. Ik weet het precies niet meer. Maar goed, Geneva Magnus. Die heeft, die is geboren in 1957. Ze is een Amerikaanse Grammy Award genomineerde zangeres. Songwriter en auteur voor blues en soul. Americana music. Tot nu toe heeft ze 16 albums heeft ze uitgebracht.
0: Dat
1: zijn er inderdaad een heleboel. En de Blues Foundation benoemde Magnus in 2009, tot BB King Entertainment of the Year. En waarmee ze pas waarbij ze dus de tweede vrouw werd voor deze eer kreeg. De prijs werd uitgereikt door BB King zelf en door Bonnie Raitt. En daar hebben we ook in het verleden wel eens het een en het ander van gedraaid.
0: Dan ben je goed gezelschap, Co, kun je wel zeggen.
1: Dan ben je zeker in goed gezelschap.
0: En dan genieten we alweer bij RTV Noordoostpolder op deze vrijdagavond. Ja. Luisteraars, hier is hij. Geneva Magnus.

0: persoonlijk nauwelijks het nummers wel even beluisterd, vind ik de nummers die we hiervoor hebben gedraaid van haar toch wat meer aanwezig zijn. Haar stem komt daar wat vetter en wat lekkerder over in mijn oren, als ik moet zeggen. Ik weet niet of dat ligt aan de opname, maar in ieder geval, ze kan beter, denk ik dan wel eens. Maar dat geeft niet. Hey Ko, je hebt het volgende heb jij ooit in de lijst gezet.
1: Ja, klopt.
0: En je zei van, ik ga er niet te veel over zeggen, want Jannes weet er wel een boel van.
1: Ja, Jannes weet er alles van. Onze bluesguru, zeg maar.
0: Ja, de wandeling en sklop die op gebied van de nederblues, zou je kunnen zeggen. Ja, als je dat zo wil, dan doen we dat. Het gaat over een album van Trip in the True Midnight Blues uit 1968. En waar is dat nog zo bijzonder? Nou, u weet natuurlijk allemaal dat het afgelopen weekend hebben wij herdacht dat onze enige echte grote blues, ja, freak in Assen, Harry Musquet, ja, was overleden. En dat dachten wij met z'n allen met het concert ook in Grollo van diverse grote artiesten. Degene die met hem gewerkt hebben, degene die inderdaad ook al ontvallen zijn, allemaal hebben ze even stilgestaan bij dat fantastische gebeuren van QB en The Blizzards. Begonnen in een boerderij, allemaal een beetje twijfelachtige situatie, maar toch in de blues heel veel betekent met onder andere grote hits als Apple Nuggets, Flowers en natuurlijk niet te vergeten Window of My Eyes. Geïnspireerd door Eelco Gelling op de gitaar, Herman van Dijnen op de bas. Ja, natuurlijk hadden we Hans Waterman toen in eerste instantie op de drums, later vervangen door Hans Lafaye. Ja, en zo hebben we een David Gradur heeft nog meegespeeld op piano, later weer vervangen door niemand anders dan Herman Brood. Een hele lange waslijst. En nou wil ik iets heel speciaals met u delen, luisteraars, want we zitten in het Bluescafé op de vrijdagavond en ik woon in Band. En als ik in Band een rondje loop, dan kom ik wel eens mensen tegen. En op een ochtend liep ik in Band, dus vorige week. En toen kwam ik er iemand tegen. Dat is een nieuw gezin die in het dorpje is gaan wonen. En wat blijkt nou na een gesprek? Blijkt zij te hebben gewerkt jaren geleden in de bediening van Café de Amer. En laten wij nu binnenkort in ons programma een interview hebben met haar over de loopbaan in het Bluescafé de Amer. Nou, Ko. Is dat interessant of is dat niet interessant?
1: Ja, dat wordt vast heel interessant. Ik ben blij dat ik bij het programma aanwezig ben. Dus dan weet ik er echt het fijne van.
0: Oké, Cube in the Blizzards. And feel so bad.

0: gewoon.
1: Ja, altijd mooi. En ja, dat konden die mannen daar in Drenthe, zeg maar. Goed, dan ja, dan nu. Chester Alter Arthur Burnett, moet ik het wel even goed uitspreken. Ja, beter bekend als Holen Wolf. En ja, die leefde dus van 1910 tot 1976. Was een Amerikaanse blueszanger, gitarist en mondharmonica-speler. Ja, hij stond in aan de voorhoede van het transformeren van de akoestische Delta Blues naar de elektrische Chicago Blues. Nou, en wat gaan we van hem draaien? Smoke Check Lightning.

0: ouderwetse blues, Cole. Altijd goed in ons programma, toch?
1: Ja, ik vind dat, dat hoort er gewoon bij. Het is natuurlijk prachtig als je dat zo af en toe eens even zo'n oude opname hoort. Nou, we krijgen er nog meer.
0: En zouden de luisteraars dat ook waarderen, dat wij ze nu dan even goed terug in de tijd gaan?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat de luisteraars heel goed beseffen dat we wel proberen voor iedereen wat leuks te draaien.
0: Ja, en het is leuk dat we ook weer nieuwe luisteraars bij ons hebben. Dus ik zou zeggen, fijn dat u naar ons luistert. Naar de Cole en Jannes in het Bluescafé. Vanuit de polder, hè? Kun je zeggen.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja, luisteraars, ik had begrepen dat we nu even een kleine onderbreking hebben gehad in het programma Co. Co is alles aan het kijken op de knopjes allemaal. Oh, we moeten om zo snel mogelijk weer bij u in de huiskamer te komen. Met de microfoon is het gelukt. En nu zal het ook vast wel lukken met de muziek. Want wat staat er op? De Jeff Healey Band. En Jeff Healey kennen we natuurlijk allemaal van die fantastische film met Patrick Swayze. Waar hij dus als band speelt in zijn café. En waar Patrick Swayze een soort uitsmijter is met... fantastische mooie rollen daarin. Daar heeft hij onder andere ook dit volgende nummer heeft hij in die film gemaakt. Het album is een verzamelaar van 1985. Hij heet officieel Norman Jeffrey Healey. Hij is geboren in 1966 en 2008, ja, helaas is hij ons ontvallen. Hij was een Canadese blues, rock en jazz gitarist, zanger, songwriter die populair werd in de jaren 80 en 90. We kennen hem onder andere van zijn nummer Angel Eyes. En dat is zo bijzonder. Dat hij zingt over zijn ogen terwijl hij niet kan zien. Waar hij ook op bekend is geworden is natuurlijk zijn ritme van steel gitaar spelen, op zijn knieën leggen en dan met de vingers proberen de juiste snaren te halen. En of dat is gelukt, mag u nu beluisteren in River of No Return. Jeff Healey.

heerlijk stukje gitaarwerk vond ik dat. Ja, zeker weten. Zijn wij aangekomen bij de Rocky Atkins Group en Larry Sanford. En ja, wij gaan draaien zo het nummer No More. En dat komt van het album Miracle uit 2003. Rocky Atkins, geboren 1954, is een Amerikaanse songwriter, gitarist. In 2003 richtte hij de Rocky Atkins Group op en bracht Miracle uit. Dus daar gaan we zo dat nummer van draaien. Dat album dat werd geproduceerd door Jim Gaines. In 2005 bracht de band een tweede album uit en dat is Voodoo Moon. En in 2007 bracht hij Lightning Strikes Twice uit. Maar dan nu het nummer No More.

0: komen. Dat is dan weer zo'n verrassend geluid wat we net horen. Van het album wat jij zei van, nou ja, we kunnen ook wel eens wat populaire muziek gaan draaien. Dat is bij deze dan weer gelukt, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, natuurlijk. He? We doen altijd ons best, toch?
0: Ja, ja, zeker weten. Hey, de volgende die we gaan draaien, dat is natuurlijk niemand anders dan Mr. Buddy Guy. We gaan van het album Bring Em In, gaan we het nummer draaien van 99 1/2. Ja, en waar gaat het dan allemaal over? George Buddy Guy, geboren in 1936, is de Amerikaanse bluesgitarist en singer-songwriter. Hij is voorstander van de Chicago Blues en heeft generaties gitaristen beïnvloed, zoals, ja, daar komt maar een lijstje, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page en Keith Richards. U heeft er niet van ze gehoord. En als je dat nog niet genoeg vindt, komen ook nog Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, Kelly Clark en John Mayer. Allemaal met deze grote grootheid, Buddy Guy. In de jaren 60 speelde Guy met Muddy Waters als sessiegitarist. Heel veel plezier bij 9 1/2.

Iedere uitzending, hoe je nou talkeert of wendt, we komen altijd wel weer wat tegen van Fleetwood Mac of Peter Green. He, hij is altijd wel een keertje betrokken bij een programma van ons. En ja, dat is dus nu ook weer het geval. En dan wel de Peter Green Splinter Group. En ja, wat gaan we straks even van hem draaien? Dat is I Believe My Time Ain't Long. Ja, nou. Oké, Peter Green Splinter Group was een bluesband die in 1996 werd opgericht en geleid door gitarist en zanger Peter Green. Green was leider van Fleetwood Mac tot 1970. Hij kreeg in de jaren 70 een zenuwinzinking en hij werd weer ja, zeg maar op de been geholpen met behulp van onder andere Nigel Watson, Cozy Powell en andere vrienden. Vervolgens begon hij ja, te toeren en zong te toeren en op te nemen met de Splinter Group. En ja, bracht hij een reeks albums uit. Ja. En toen de groep werd begin 2004 ontbonden met ja, Green's vertrek. Maar dan nu, I Believe My Time Ain't Long.

0: Jawel, luisteraars, dat was die Mr. Peter Green. En we krijgen zometeen de groep totaal ook nog eventjes weer te horen. Had ik begrepen, Co, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je bent wel een liefhebber van dat Fleetwood Mac verhaal allemaal.
1: Ja, ja, zeker, zeker.
0: By the way, je weet natuurlijk ook wel dat er in Nederland is er weer zo'n tribute bands allemaal. Heb je ook Fleetwood Mac gezien die daarbij aanwezig was?
1: Nee, nee, heb ik niet gezien.
0: Vond ik niet zo geweldig, hoor, als ik eerlijk moet zijn. En ze hebben het in de jury ook niet tot een groot succes mogen behalen als zijn de echte Fleetwood Mac. Maar goed, de volgende die we gaan doen, dat is komt van het album Love Coming Down. En we hebben het hier over Sue Foley. En ik zei al net tegen Co, zou ze allemaal familie kunnen zijn van Ellen Foley? Nou, dat mag u zelf opzoeken in de Wikipedia of in de AI. Ja, dat moet u zelf maar even weten. Maar wij gaan van Sue Foley, die is geboren op 29 maart 1968. Een Canadese bluesgitariste en singer-songwriter. Bekend om haar Texas bluesstijl en akoestische touch. Als vijfvoudig winnaar van de Blues Music werd award voor traditioneel blues female en winnaar van de Juno uitreiking. Heeft ze op het podium gedeeld met onder andere B.B. King en Buddy Guy. Heel veel plezier, want het album heet ook toevallig Love Coming Down.

0: Ja, hoe mooi was dat? Dan nu, Fleetwood Mac. He, we hadden het eigenlijk ook al even door laten schemeren. Fleetwood Mac was een Brits-Amerikaanse rockband die in 1967 in Londen werd opgericht. Ze hebben wereldwijd hebben ze meer dan 120 miljoen platen verkocht. Ja, dat is niet meer normaal.
1: Dat koos, waarom heb jij er niet in de platenkast staan hierachter?
0: Nee, dan moet ik er een loods bij huren. Ik zag laatst ergens een filmpje op, ik meen op Facebook. Er was een zaak in Groningen. Die had 150.000 platen hadden ze, maar het waren toch wel meerdere trailers vol.
1: Ik kan me voorstellen.
0: Ja.
1: Hoef ik niet bij mevrouw om langs te komen, of ik die even op de zolder mag neerleggen. Dat geloof ik ook niet. Komt niet goed.
0: Ik zou ook niet vragen of ze ze even af wil stoffen. Nee, zou ik niet doen. Nee. Niet verstandig. Maar goed. Doordat ze zoveel daarvan hebben verkocht, ja, waren ze toch eigenlijk ook wel een van de best verkochte muzikale acts. He, dat zijn ze zeker geworden. Nou, in de leden destijds, dat zat natuurlijk Peter Green zat erbij, Mick Fleetwood, Jeremy Spencer, John McVie en Danny Kirwan. En het nummer wat wij nu gaan draaien, dat is Like It Like This Way.

0: Marco, ik vond het nog niet een van de mooiste nummers van ze, als ik eerlijk moet zijn.
1: Ja, ik, ja goed, ik...
0: Ja, smaak kunnen verschillen.
1: Ja, ik ben een beetje misschien een mafkees, maar ik vond het geweldig.
0: Oké, ik zag hier ook helemaal te gek achter de mixer, dat ik dacht, nou, waar heb je het over? Ja. Oké, lieve mensen en luisteraars, moet u horen. We gaan wel eens heel vaak terug in de tijd en nu gaan we weer heel ver terug in de tijd. U herinnert zich natuurlijk allemaal nog wel de tijd, want u stond te jump swingen op uw favoriete dansvloertje met Mien in de hand. En bijvoorbeeld de Bill Hilly en de Comets hoorden in de jukebox. Nou, in die tijd, daar hebben wij het over. In begin jaren 50, zo naar de jaren 60 toe, hadden wij daar een artiest in Amerika die net zo'n grote gitaar had als de rock'n'roller Bill Hilly. We hebben het hier over Chuck Berry. En Chuck Berry had natuurlijk een speciale manier van zich te presenteren op het grote podia. Dat was namelijk, hij gebruikte het hele podia en co. Wat deed hij dan? Weet jij dat nog precies wat hij deed?
1: Ja, de Dougie Walk of zo.
0: De Chicken Walk.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, die zit in de buurt, het is een vogel. Dus ja. Biologisch klopt het allemaal wel. Maar het was de Chicken Walk. En dan hebben we het natuurlijk over Mr. Chuck Berry. Heel veel plezier bij die live versie van Johnny B. Goode.

0: Ja, luisteraars, dat is altijd heerlijk natuurlijk als het publiek ook de overhand heeft in een prachtig nummer. Onder andere deze van Mr. Chuck Berry en Johnny B. Goode ging het publiek helemaal uit zijn dak. Wie ook aan het dak gaat, dat is de Temple Underfoot. Dat is een band. Temple Underfoot was de Amerikaanse soul blues en blues rock band. Dit album Ballads bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Top Blues Album Chart. Living Blues, de band natuurlijk uit Nederland, van de Nederpop, en met grote hits plaatste het album in de top 20 van een aanbevolen collecties van 2013. Jacco, het zit er alweer op. We kijken op ons klokje. Ja. Het is goed donker geworden buiten. We hopen dat morgen prachtig mooi weer is, zodat we er nog even van kunnen genieten. En na ons natuurlijk de Door en Theo Show, hè?
1: Ja, zeker. En ik zou ook zeggen, luisteraars, graag tot volgende week. En dan zijn wij er weer.
0: Dank u wel voor het luisteren. RTV Noordoostpolder. Blues in het café bij Ko en Jannes.
1: Hoi, hoi.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vlaams belangpoliticus Philippe de Winter liep een hoofdwond op tijdens een handgemeen met bruiloftsgasten bij het stadhuis van Antwerpen. Volgens de Winter werd hij uitgescholden en geslagen. De familie stelt dat de ruzie ontstond door filmen en duwen. De politie hield 2 bruiloftsgasten aan. De betrokkenen geven verschillende lezingen van het incident. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Sefcovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats, met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht trekken nog enkele losse buien over het land, vooral over het noorden. De temperatuur daalt tot 8 tot 13 graden bij westelijke tot zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht trekken nog enkele losse buien over het land, vooral over het noorden. De temperatuur daalt tot 8 tot 13 graden bij westelijke tot zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: radiogids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms.